0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Alexander Berg FM
1: 93.6.
2: Papier dun, ek sal net te maklik skeer, jou woorde neergepen.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Is Clean Bandit en Demi Lovato met Solo, Matthew John Duncan en Margot was voor dit gewees met Kom Nader, ook Callum Scott met At Your Worst. En hulle is een bykie laat, dis nou Vincent Creer en Francie die Jager, wat gaan met hulle gesels oor die toneelstuk Waars Windpom Charlie, so bykie later is normaal, en sodra hier is gesels ons met hulle daaroor.
1: Sing voluit, kap het uit, want is hoogtijd. Die Toyota Muziekfeest bring jazz, indie, folk, rock en een bykie blues, saam met die Who's Who's, met Karen Zoid, Woosie Maglasela, Anton Goosen, Melisies Weplaikies, Amanda Strijdom, Dean Bali, Koenie de Villiers, Ramon Alexander, en daar's nog, Bianca Vlaanders, Frida van den Neever, Jack de Priester, Gert Vloknel, Jan Blom, Glaskas, Elvis Blue, Raaf, Joshua Nadirien, en, 3 tot 11 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfeest, kaartjies by Quicket.
2: Helderberg FM 93.6.
3: Here for you.

0: Zed, Maren Morris en Gray met The Middle. We gaan heel of een bykie chill. George Michael was daar een oubekende met Faith en Sean Kingston, ook een oubekende met Fire Burning, wat hier die tweede uur van jou Daily Date saam met my Christy afgeskop het. Middag sê, ek hoop het gaan sommer baie goed met jou so op hierdie donderdag, amper in die helfte van Augustus, nee, jy kan nou ook nie die ding oor vertel hoe vinnig hierdie jaar bezig is om weg te hardloopie. Maar gepraat van hardloop, nee, kom ons praat hier van rui, op die paaie is daar geen probleme. O, daar is, wacht, hier sien ek nou. Op die N2 uitgaande is daar een stilstaande voertuig, dis nou by die R300 afrit, en daar is, lyk my, kan jy verwag dat daar van die bane gesluit gaan wees, om watter rede weet ek nou nie, so wees my net bewus daarvan die N2 uitgaande, as een stilstaande voertuig, maar lyk vir my, staan daar nou nie van die pad af nie, maar hy staan wel binnen in een van die bane daar, dis nou by die afrit na die R300 toe, en dan is daar ook padwerke, onbeplande padwerke op die N2 uitgaande, en dis by die afrit na Airport Approach Road, die afrit is daar, naar die padwerke. Sal wat ek het vir jou, enig iets wat jy dalk oplet op die paai, laat weet ons, die WhatsApp nommer is 021-100-6936. Veilig wees op die paai.
1: Hi, sorry I'm running 10 minutes late. In the meantime, please help yourself to a coffee from our coffee machine.
2: Thankfully, some things are always worth the wait. Whether it's a morning meeting, a catch up with friends, or a well-deserved break. Kajura Africa is there for the moments that matter in partnership with the Melitta Group. For over 30 years, we've been crafting exceptional coffee experiences, roasting right here in Cape Town. Kajura Africa, crafted with purpose, roasted with heritage, making every moment matter.
3: This is Helderberg FM.
4: Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
4: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: jou dagelikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.